huis met veel trappen. Een huis met veel kamers. Waar altijd iets slechts lijkt te gebeuren.

maar niet precies door het midden. Is het fijn om jong te zijn? Houd je van krullen?